0: spelen. Houd honden aan de lijn en voorkom dat ze drinken of zwemmen in natuurwater. Raak ook geen dode dieren aan. Zie je dode vissen of vermoed je blauwalg, meld dit dan bij het waterschap. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaëlkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: 2-0. Non-stop OSR.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakelen op Omroep Peelrand. Pas op bij natuurwater in Labeek met dit warme weer. Hoge temperaturen beïnvloeden de waterkwaliteit en kunnen leiden tot blauwalg. Blauwalg produceert giftige stoffen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en huisdieren, zoals huidirritatie, duizeligheid of maag- en darmklachten. Wees extra voorzichtig in en rond vijvers, kanalen en sloten. Vermijd contact met het water en laat kinderen er niet spelen. Houd honden aan de lijn en voorkom dat ze drinken of zwemmen in natuurwater. Raak ook geen dode dieren aan. Zie je dode vissen of vermoed je blauwalg, meld dit dan bij het waterschap. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaëlkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Een varkensboerderij in de Rips mag het aantal dieren bijna verdubbelen naar 7000. Opmerkelijk is dat de schadelijke uitstoot van stikstof en ammoniak volgens de gemeente Gemert-Bakel juist zal dalen. Dit kan door de bouw van een nieuwe en de verbouwing van een bestaande stal die veel schoner zullen zijn. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van de ondernemer aan de burgemeester Nooyenstraat. Het college spreekt van een verbetering van de omgevingskwaliteit en een afname van de emissies. Partijen zijn op de hoogte omdat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Huisarts Paul Weber in Boekel stopt in augustus en gaat met pensioen. Jarenlang vormde hij een duo met Albert van Duinhoven. De praktijk, nu modern, behield onder hen de basiswaarde patiënten dezelfde dag zien. Weber kijkt terug op 30 fijne jaren. Zijn afscheidsreceptie is op 4 september van 3 tot 5 uur 's middags in de koepelzaal Nia Domo. Patiënten kunnen dan afscheid nemen en zijn pensioen vieren. De huisartsenpraktijk Boekel wenst hem een welverdiend pensioen toe. Pas op bij natuurwater in Labeek met dit warme weer. Hoge temperaturen beïnvloeden de waterkwaliteit en kunnen leiden tot blauwalg. Blauwalg produceert giftige stoffen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en huisdieren, zoals huidirritatie, duizeligheid of maag- en darmklachten. Wees extra voorzichtig in en rond vijvers, kanalen en sloten. Vermijd contact met het water en laat kinderen er niet spelen. Houd honden aan de lijn en voorkom dat ze drinken of zwemmen in natuurwater. Raak ook geen dode dieren aan. Zie je dode vissen of vermoed je blauwalg, meld dit dan bij het waterschap. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaëlkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: OSR.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit de Peel, waaronder Labeek en Gemert Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta Rijn Corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al honderden handtekeningen verzameld. Een varkensboerderij in de Rips mag het aantal dieren bijna verdubbelen naar 7000. Opmerkelijk is dat de schadelijke uitstoot van stikstof en ammoniak volgens de gemeente Gemert-Bakel juist zal dalen. Dit kan door de bouw van een nieuwe en de verbouwing van een bestaande stal die veel schoner zullen zijn. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van de ondernemer aan de burgemeester Nooyenstraat. Het college spreekt van een verbetering van de omgevingskwaliteit en een afname van de emissies. Partijen zijn op de hoogte omdat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaëlkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Many noise alleen.
1: Dit is OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Mariniers hebben op Sint Maarten geholpen bij een controle in de gevangenis van Point Blanche. Daarbij zijn drugs en ook slag- en steekwapens gevonden. De actie werd samen met de politie uitgevoerd op verzoek van de lokale autoriteiten. De mariniers zorgden tijdens die doorzoeking voor de veiligheid van de medewerkers en gedetineerden. Sint Maarten vormt de helft van een eiland en valt binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het heeft al lange tijd met veel criminaliteit en illegaal wapenbezit te maken. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Huisarts Paul Weber in Boekel stopt in augustus en gaat met pensioen. Jarenlang vormde hij een duo met Albert van Duinhoven. De praktijk, nu modern, behield onder hen de basiswaarde patiënten dezelfde dag zien. Weber kijkt terug op 30 fijne jaren. Zijn afscheidsreceptie is op 4 september van 3 tot 5 uur 's middags in de koepelzaal Nia Domo. Patiënten kunnen dan afscheid nemen en zijn pensioen vieren. De huisartsenpraktijk Boekel wenst hem een welverdiend pensioen toe. Een varkensboerderij in de Rips mag het aantal dieren bijna verdubbelen naar 7000. Opmerkelijk is dat de schadelijke uitstoot van stikstof en ammoniak volgens de gemeente Gemert-Bakel juist zal dalen. Dit kan door de bouw van een nieuwe en de verbouwing van een bestaande stal die veel schoner zullen zijn. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van de ondernemer aan de burgemeester Nooyenstraat. Het college spreekt van een verbetering van de omgevingskwaliteit en een afname van de emissies. Partijen zijn op de hoogte omdat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaelkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Techgigant Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jongeren. Een rechter oordeelde dat het moederbedrijf van de twee sociale media platforms verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de platforms zo ontworpen dat jongeren er verslaafd aan kunnen raken en onvoldoende beschermd worden. Het geld moet in een apart fonds komen. Meta gaat in beroep. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Een varkensboerderij in de Reps mag het aantal dieren bijna verdubbelen naar 7000. Opmerkelijk is dat de schadelijke uitstoot van stikstof en ammoniak volgens de gemeente Gemert Bakel juist zal dalen. Dit kan door de bouw van een nieuwe en de verbouwing van een bestaande stal die veel schoner zullen zijn. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van de ondernemer aan de burgemeester Nooyenstraat. Het college spreekt van een verbetering van de omgevingskwaliteit en een afname van de emissies. Partijen zijn op de hoogte omdat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaëlkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Pas op bij natuurwater in Labeek met dit warme weer. Hoge temperaturen beïnvloeden de waterkwaliteit en kunnen leiden tot blauwalg. Blauwalg produceert giftige stoffen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en huisdieren, zoals huidirritatie, duizeligheid of maag- en darmklachten. Wees extra voorzichtig in en rond vijvers, kanalen en sloten. Vermijd contact met het water en laat kinderen er niet spelen. Houd honden aan de lijn en voorkom dat ze drinken of zwemmen in natuurwater. Raak ook geen dode dieren aan. Zie je dode vissen of vermoed je blauwalg, meld dit dan bij het waterschap. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.

In de evening, terwijl het ochtend is, shall we roll hier op OZN 920. Goedemorgen, dit is klaar wakker op dit station. We zijn begonnen aan de gepresenteerde programma's, ook vandaag. Fijn dat je bij ons bent, dat je ons vergezelt op onze reis door de tijd en de muziek heen. Waarmee wij een beetje op weg proberen te helpen richting de rest van deze dag. De laatste officiële werkdag van de week alweer, komt het weekend eraan. De plannen liggen klaar hier, die van jou misschien ook wel. Misschien ook

0: Home Wrecker met de Somber hier op OSR 920. Goedemorgen. We zijn toe aan het weer van 20 jaar geleden. We kijken daar elke dag naar. En dan kun je zelf vergelijken met vandaag. En kijken of het inderdaad verandert door de jaren heen. Toen op 7 augustus 2006 was het zonnig met sluierbewolking. De temperatuur die steeg naar 26 graden. 'S nachts was het 15. De wind die kwam uit het zuidoosten en het bleef de hele dag droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Techgigant Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jongeren. Volgens de rechter zijn de platforms zo ontworpen dat jongeren er verslaafd aan kunnen raken en onvoldoende beschermd worden. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Ja, Rerafferty hoor je City to City en als laatste natuurlijk Anouk in One Word hier op OSR 920. En wij gaan naar het archiefnieuws van augustus 1976. De eerste vrouwelijke minister van Onderwijs wordt benoemd. En in Den Haag wordt een nieuwe gevangenis geopend met 500 cellen. Dat was in 1996. Het zijn er nog niet genoeg volgens mij. Het Rijksmuseum koopt een schilderij van Frans Hals voor 10 miljoen euro in 2016. En de sportvraag van vandaag, welke Nederlandse wielrenner won in augustus 1986 een etappe in de Ronde van Frankrijk?

Ordinary met Alex Rowan, uiteraard hier op OSR 920. Krijgt nog het antwoord op de spotvraag van vandaag. Welke Nederlandse wielrenner won in augustus 1986 een etappe in de Ronde van Frankrijk, de Tour de France. En het was natuurlijk good old Joop Zoetemelk. Een van de beste wielrenners aller tijden. Met ons kleine lijntje. Wat muziek betreft gaan we ons land verlaten. Gaan we richting het oosten. En daar komen we als eerste Duitsland tegen. En daar komt deze dame ook vandaan. Nena, irgendwie, irgendwo, irgendwann.

Lady Madonna met de Beatles. En Nina had ik al verteld daarvoor, onze Duitse vriendin. Vriendin voor een artiest natuurlijk, die we niet eens kennen persoonlijk. Dus ja, vriendin is een groot woord. OSR 920, de luisteraar, goedemorgen. Kopje koffie hebben wij. En weekend.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Hij brak door in de jaren 70 met rollen in de films Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje en speelde in A Bridge Too Far van Richard Attenborough met sterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Daarna volgden films als Siske de Rat en Schatjes. Ook was Faber te zien in series als Prettig Geregeld en Duel in de Diepte. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte één leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Beelrand. Huisarts Paul Weber in Boekel stopt in augustus en gaat met pensioen. Jarenlang vormde hij een duo met Albert van Duinhoven. De praktijk, nu modern, behield onder hen de basiswaarde patiënten dezelfde dag zien. Weber kijkt terug op 30 fijne jaren. Zijn afscheidsreceptie is op 4 september van 3 tot 5 uur 's middags in de koepelzaal Nia Domo. Patiënten kunnen dan afscheid nemen en zijn pensioen vieren. De huisartsenpraktijk Boekel wenst hem een welverdiend pensioen toe. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaëlkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Een varkensboerderij in de Rips mag het aantal dieren bijna verdubbelen naar 7000. Opmerkelijk is dat de schadelijke uitstoot van stikstof en ammoniak volgens de gemeente Geemert-Bakel juist zal dalen. Dit kan door de bouw van een nieuwe en de verbouwing van een bestaande stal die veel schoner zullen zijn. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van de ondernemer aan de burgemeester Nooyenstraat. Het college spreekt van een verbetering van de omgevingskwaliteit en een afname van de emissies. Partijen zijn op de hoogte omdat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Klaar wakker.

Time. En droom is over, want de nacht is voorbij. Maar hij bracht het wel hier op Overzijn 920. Goedemorgen. Klaarwakker is begonnen. Het programma tot aan 9 uur. Met de muziek en de bekende items. I see.

0: was een bijzondere dame, maar ze maakte prachtige muziek. Lady of the Night, Donna Summer, Marshmallows ook nog met de Jonas Brothers even daarvoor. En dan gaan we naar 2 van 1 toe. Daarin vandaag Amy McDonald. Heb je ook de keuze uit diverse hits. We draaien dit keer Woman of the World en This is the Life.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1. You had it.

de nummers van Amy McDonald zijn ze erin geslaagd om een deuntje te vinden, geluidjes te vinden en teksten ook die veel mensen aanspreken. This is the Life en Woman of the World kwamen hier voorbij. En dan de familie van het jaar, Hero, Family of the Year dus.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: dame met een fantastisch stemgeluid, hè? Margriet Eshuis met haar band hier. En Black Pearl Eagles ook nog met How Long. Nou ja, goed, die konden er natuurlijk ook wat van. Je weet het, hè? Het is vrijdag en dan ziet het op programma iets anders uit. Want vandaag hebben wij...
1: Instrumentaaltje en zijn verhaaltje.
0: Inderdaad, en daarin vandaag een nummer uit 1975 getiteld Spring Rain van Bibi Silvetti. Silvetti, de Argentijnse pianist en producer, componeerde dit instrumentale nummer. Het is een weelderig orkestraal werk met een kenmerkende melodieuze pianolijn. Silvetti's arrangement is rijk aan strijkers en heeft een zwoele, filmische sfeer. Het werd een wereldwijde hit en een klassieker in het easy listening genre.

John Fred met zijn Playboy Band, Judy in the Skies en Bibi Salvetti daarvoor met Spring Rain, het instrumentaaltje en het verhaaltje van vandaag. Volgende week vrijdag doen we dat dunnetjes over, maar wel met een ander nummer uiteraard. Goedemorgen, dit is OSR 920, de laatste koffie die zit in het kopje met suiker en melk. En wij zeggen dat we ook nog luisteren naar SW.

SWV right hier op OSN 9-2-0 aan het slot van Klaarwakker. Want ja, het is tenslotte een vrijdag. En op zaterdag en zondag beginnen we om 8 uur 's morgens met de gepresenteerde programma's. Maar zitten hier andere mensen op deze plek. Veel plezier daarmee. Ik ben er maandag weer om 7 uur. Ik wens je een prachtig mooi weekend. Doe er wat mee. En zorg dat je maandag terug kunt kijken op een paar dagen waar je tevreden over bent. Dat gaan wij ook doen. We gaan eens kijken wat we allemaal gaan doen de komende dagen. Ik wens je een mooi weekend. Dit is nog AC/DC.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte één leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit de Peel, waaronder Labeek en Geemert Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta Rijn Corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al honderden handtekeningen verzameld. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaëlkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Huisarts Paul Weber in Boekel stopt in augustus en gaat met pensioen. Jarenlang vormde hij een duo met Albert van Duinhoven. De praktijk, nu modern, behield onder hen de basiswaarde patiënten dezelfde dag zien. Weber kijkt terug op 30 fijne jaren. Zijn afscheidsreceptie is op 4 september van 3 tot 5 uur 's middags in de koepelzaal Nia Domo. Patiënten kunnen dan afscheid nemen en zijn pensioen vieren. De huisartsenpraktijk Boekel wenst hem een welverdiend pensioen toe. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
9: OSR 920. Muziekfabriek.
4: Ben van Riel.

Ach, daar krijg je toch zin in het weekend. Ja toch, Cool and the Gang en Celebration. Kid Creole en de Coconuts en Stool Pigeon. Daar begonnen we mee. Dankjewel aan Ronnie Thijssen voor de afgelopen 2 uur. Hij gaat al weekend vieren. Voor hem is het al zover. Ja, wij mogen nog 3 uurtjes met Muziekfabriek. En dat doen we tot om 12 uur. Wat hebben we allemaal? Nou, we hebben de platen zijn verhaal. Leuke berichten, de verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij. Tot om 12 uur dus, Muziekfabriek.

de zevende van de derde, van de achtste alweer. Ach, een beetje onduidelijk hier op het scherm. Backstreet Boys and We've Got It Going On. Golden Earring en het albumversie van Radar Love. Die duurt net wat langer. Die is eigenlijk nog mooier. Hè? OSR 920, jouw vriendje op de radio. Zo direct de Buggles, Video Killed, The Radio Star. Eerst Kelly Clarkson, A Breakaway.

Je kent het ook van Terry Stafford, maar dit is de versie van Elvis Presley. Persoonlijke voorkeur. Ja, deze is mooier. Suspicion, zo heette die hier op OSR 920. Vandaag is er een mix van wolken en zon. 24 tot 26 graden. Het wordt dus iets warmer dan gisteren. In het weekend wordt het weer volop zomers met veel zon. Maxima tussen de 27 en 30 graden. Misschien komt het zondag later op een buitje.

Boy George en Time, the Clock of the Heart uit de jaren 80. Spirit of St. Louis and Down by the Radio. Dit kennen we van de Rolling Stones. Is ook geschreven door Keith Richards en Mick Jagger. In de uitvoering van Marianne Faithfull, As Tears Go By.

0: other side.
1: Even de mooie werkjes van Eddie Vedder, Pearl Jam en Just Breathe, Kitty Grant en Glad to Know You. Zo direct het nieuws, Frank Stallone, Far From Over.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Yekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim een kwart meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag, ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld, de beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaëlkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit de Peel, waaronder Labeek en Geemert Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta-Rijn-corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al honderden handtekeningen verzameld. Pas op bij natuurwater in Labeek met dit warme weer. Hoge temperaturen beïnvloeden de waterkwaliteiten kunnen leiden tot blauwalg. Blauwalg produceert giftige stoffen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en huisdieren, zoals huidirritatie, duizeligheid of maag- en darmklachten. Wees extra voorzichtig in en rond vijvers, kanalen en sloten. Vermijd contact met het water en laat kinderen er niet spelen. Houd honden aan de lijn en voorkom dat ze drinken of zwemmen in natuurwater. Raak ook geen dode dieren aan. Zie je dode vissen of vermoed je blauwalg, meld dit dan bij het waterschap. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Maxi Priest, Close to You, Chaka Khan, de naam Every Woman.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag is er een mix van wolken en zon. Het wordt 24 tot 25 graden. Always Air met een stukje Motown van de Four Tops. Walk Away, Renee.

87, die lieve liedjes uit de jaren 70 met Smokey. En If You Think You Know How To Love Me, samen met Chris Norman in de hoofdrol. Ellen Foley en What's The Matter Baby. Hij is niet meer, maar zijn muziek gelukkig nog wel. Avicii, Wake Me Up.

0: Een van die vele meesterwerkers die ze gemaakt hebben. De Dijk. En laat het vanavond gebeuren. Warm Sounds. And let me tell you about the birds and the bees.
1: En zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Nu jij niet meer bent, vraag ik me vaak af hoe het met je gaat. Zou je nog weten hoe ik heet als we elkaar ooit weer tegenkomen? Wordt alles dan weer hetzelfde als vroeger? Zou je dan bijvoorbeeld ook weer mijn hand vasthouden als we samen ergens naartoe gaan? Soms kom ik bij het opruimen ineens een foto of een stuk speelgoed van je tegen. Dan sluit ik mijn ogen en stel ik me voor hoe het zal zijn als ik weer bij je ben. Ik vraag me dan af hoe en wanneer we elkaar weer zullen ontmoeten daarboven. Eigenlijk lijkt de hemel me best een mooie plek om te zijn. En ik zie het al helemaal voor me. Eerst zo'n lange tunnel en dan dat licht aan het einde. En dan kom je bij een deur, stel ik me zo voor. Als je door die deur bent, dan is er eeuwig rust en vrede. Ik hoop dat je vlak achter die deur op me staat te wachten. Nee, ik moet sterk zijn, mijn tranen drogen en niet al te veel aan je denken. Want hoe graag ik ook bij je wil zijn, mijn tijd is nog niet gekomen. Ik hoor daar nog niet thuis. Bij jou, in de hemel.

zo hier en daar treden ze nog een keer op. De Shriners en Skin Deep, Mouten McNeil en How Do You Do. En de platen ze vooral met Eric Clapton en Tears in Heaven. De Sir Cliff Richard, I Could Easily Fall.

is vrijdag. Langzaam maar zeker wandelen wij jouw weekend binnen met René Froger en Baby Your Place or Mine, Cliff Richard uit de 60s. And I could easily fall in love with you. Tot het nieuws, Gladys Knight en de Pip.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Yekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim een kwart meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag. Ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Huisarts Paul Weber in Boekel stopt in augustus en gaat met pensioen. Jarenlang vormde hij een duo met Albert van Duinhoven. De praktijk, nu modern, behield onder hen de basiswaarde patiënten dezelfde dag zien. Weber kijkt terug op 30 fijne jaren. Zijn afscheidsreceptie is op 4 september van 3 tot 5 uur 's middags in de koepelzaal Nia Domo. Patiënten kunnen dan afscheid nemen en zijn pensioen vieren. De huisartsenpraktijk Boekel wenst hem een welverdiend pensioen toe. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit De Peel, waaronder Labeek en Geemert Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta-Rijn-corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al honderden handtekeningen verzameld. Een varkensboerderij in de Rips mag het aantal dieren bijna verdubbelen naar 7000. Opmerkelijk is dat de schadelijke uitstoot van stikstof en ammoniak volgens de gemeente Geemert-Bakel juist zal dalen. Dit kan door de bouw van een nieuwe en de verbouwing van een bestaande stal die veel schoner zullen zijn. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van de ondernemer aan de burgemeester Nooyenstraat. Het college spreekt van een verbetering van de omgevingskwaliteit en een afname van de emissies. Partijen zijn op de hoogte omdat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Ik heb nog ergens een LP liggen waar de hele lange versie op staat van 10 minuten. Gaan we een keer draaien op zondagmiddag. Nou, beloof ik je bij deze alvast. Creedence Clearwater Revival en Suzy Q.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag is er een mix van wolken en zon. 24, 25 graden. Ach, de zomer van 2026 is weer fantastisch. Dit is Kick.

Toto. Al minder bekend, maar zeker niet minder mooi. 99, zei die plaat. De Cars, en die kennen we nog van Who's Gonna Drive You Home Tonight. Ditmaal draaiden we My Best Friend's Girl. Even naar Volendam. Ach, dat mag wel een keertje, met de Cats.

Ach, je weet het, hè. Af en toe gooien we een kwartje in de jukebox en dan krijgen we die leuke oude muziek ertussendoor. Eddie Hutkins, en I'm gonna knock on your door, you too, and the sweetest thing. Vandaag 7 augustus, het is de internationale dag van het bier. Dus ik zou zeggen, neem er nog eentje.

0: Come on.
1: Uit de glamour rock periode, uit het begin van de jaren 70, Mutt en de Cat Crept In, Gregory Abbott en Shake You Down. 7 augustus 1980, Viditel gaat van start, een voorloper van internet. Het bestond uit een kastje met toetsenbord dat je aansloot op je tv en je telefoonlijn. En op je tv verscheen de informatie als een soort teletextpagina. Verschillende bedrijven boden tegen betaling informatie aan en je kon er ook mee e-mailen. De introductie van het nieuwe medium vindt plaats in het PTT-gebouw in Den Haag.

DJ Jesse Jeff, een zomerse plaat. Ach, dat mag ook wel met deze temperaturen natuurlijk. Summertime, daarvoor nog Gary Halliwell en It's Raining Men. Halleluja. Zo direct naar het nieuws, Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Ik zou zeggen, maak er een leuk weekend van. Spreek je maandag weer. Laatste, China Crisis.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen, tienduizenden banen staan op de tocht. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regio Break.
4: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaelkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Pas op bij natuurwater in Labeek met dit warme weer. Hoge temperatuur beïnvloeden de waterkwaliteit en kunnen leiden tot blauwalg. Blauwalg produceert giftige stoffen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en huisdieren, zoals huidirritatie, duizeligheid of maag- en darmklachten. Wees extra voorzichtig in en rond vijvers, kanalen en sloten. Vermijd contact met het water en laat kinderen er niet spelen. Houd honden aan de lijn en voorkom dat ze drinken of zwemmen in natuurwater. Raak ook geen dode dieren aan. Zie je dode vissen of vermoed je blauwalg, meld dit dan bij het waterschap. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit de Peel, waaronder Labeek en Geemert Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta-Rijn-corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al honderden handtekeningen verzameld. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regio Break.
5: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Boom.

Er zijn toch veel muziekgroepen uit Australië. En een daarvan is ook deze Flash in the Pan. Midnight Man, een van de bekendste uit de jaren 80. Daarmee zijn we begonnen aan Broodjo, zeg de laatste van deze week alweer. En dankjewel, Ben van Riel. Heel veel weekend, graag tot maandag. Dit is Broodjo, zeg met nu Tears for Fears. Show.

Het up-tempo nummer, de hit van Robert Gordon en Link Ray, hoorde Red Hot. Daarvoor hadden we Martin Garrix, de nieuwe single, bijgestaan door U2, te vinden in de Nederlandse hitlijst. Weliswaar in de tipparade. Plaat heet Fireflies. Tijd nu voor het rustpunt. Tijdens dit uur, tijdens Broodjoe, zeg, we gaan naar Italië. Dat doen we met het Nationaal Suikerbeest. Sugaro Fanatiari, regelmatig in Nederland en nu vandaag op de radio. Dit is Idle Follow.

licht verteerbare muziek zoals je gewend bent hier bij onze 920. Captain en Tenniel en Do That To Me One More Time. Zometeen de hoofdpunt uit het radio nieuws. Daarbij ook de weerswachten voor deze vrijdagmiddag. Daarvoor nog een hit van Enrique Iglesias.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op OSR 920.

En we draaien de plaatjes helemaal uit 1970. The Age of Wars en V. Heikel op Horizon 920. U weet het, 60 hits die komen voorbij op dit radiostation. Zometeen de Lacey en Hideaway, maar nu Amy Winehouse. Dit is Back.

Een van de grotere hits uit 2024, zojuist Shovel Z en A Bar Song. En zo meteen gaan we fietsen, dat doen we met Gerst Padoel, dus we gaan richting Waalwijk. En nu mag achterop op zijn bagage dragen, dus dat is onderweg. Daarvoor nog deze van Daryl Hall en John Oates, dit is Kiss On My List.

Muziek van Gesper Doeldus en de bagagedrager. We gaan zometeen heel even plaatsmaken en gaan we luisteren naar het nieuws. En het nieuws uit uw regio, dat van 1 uur en daarna verder met deel 2 van Broodje Reserve deze vrijdagmiddag. Laatste plaat dit uur, de man die we kennen van de Who. Hele rustige plaat van Roger Daltrey. Tot zo.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen. Tienduizenden banen staan op de tocht. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Huisarts Paul Weber in Boekel stopt in augustus en gaat met pensioen. Jarenlang vormde hij een duo met Albert van Duinhoven. De praktijk, nu modern, behield onder hen de basiswaarde patiënten dezelfde dag zien. Weber kijkt terug op 30 fijne jaren. Zijn afscheidsreceptie is op 4 september van 3 tot 5 uur 's middags in de koepelzaal Nia Domo. Patiënten kunnen dan afscheid nemen en zijn pensioen vieren. De huisartsenpraktijk Boekel wenst hem een welverdiend pensioen toe. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit de Peel, waaronder Labeck en Geemert Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta Rijn Corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al honderden handtekeningen verzameld. Pas op bij natuurwater in Labeek met dit warme weer. Hoge temperaturen beïnvloeden de waterkwaliteit en kunnen leiden tot blauwalg. Blauwalg produceert giftige stoffen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en huisdieren, zoals huidirritatie, duizeligheid of maag- en darmklachten. Wees extra voorzichtig in en rond vijvers, kanalen en sloten. Vermijd contact met het water en laat kinderen er niet spelen. Houd honden aan de lijn en voorkom dat ze drinken of zwemmen in natuurwater. Raak ook geen dode dieren aan. Zie je dode vissen of vermoed je blauwalg, meld dit dan bij het waterschap. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
5: Deze week op Omroep Peelrand TV.
6: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
5: Bekijk het op tv, online en alle social media.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

Richanel, Dance Around the World. Daarmee gaan we beginnen aan deel 2 van Broodshow zeg op deze vrijdagmiddag. Bijna weekend, nog eventjes doorbuffelen, dan is het zover. Wederom weekend, en dat is een mooi vooruitzicht toch. Verder met muziek van Madonna. Don't you-

We kennen van One Direction en haar solo is gegaan en zeer succesvol. 10 concerten gaf hij onlangs in Nederland in de Johan Cruijff Arena. Kun je nagaan. Treat people with kindness. Ja, respect voor elkaar. En dan ziet de wereld er al heel anders uit in deze tijd. Daarvoor hadden we een Franstalige plaat van Plastic Bertrand en Saplain

Een diversiteit aan muziek hier bij OZ9 2.0. Het is de zender van en voor de muziekliefhebber. Je hoorde een ouwtje van de Ronettes en Be My Baby. Dat is al meteen de hoofdpunten uit het radio-nieuws van deze vrijdag 8 augustus. Daarmee ook de weerswachting voor deze vrijdagmiddag. Daarvoor de stem en de gitaarklanken van Mark Knopfler, de man die we kennen van de Dire Straits.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Duidelijk geïnspireerd door muziek van de Jacksons. Uit Italië afkomstig kwam deze band The Temperer. Muziek uit de jaren 90 en Feel It. En dit is een plaat van Yo Jays. Used to be my girl op OSN 920.

Muddy Waters. Een heerlijk stukje blues. En The Manny's Boy. Daarvoor hadden we Jesse J. Bijgestaan door Ariana Grande. De dame die even wat rustig aan gaat doen. Je hoorde Bang Bang. En zo meteen Bruce Springsteen. Nu Sam Fender en Olivia Dean. Prachtig duet wat staat in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Dit is Radio.

Muziek uit het begin jaren 90 van zijn 10e studioalbum Lucky Town hoorde je Bruce Springsteen en Better Days. Dat was Banana weer voor deze vrijdag en voor deze week. Aanstaande maandag is er weer een nieuwe aflevering van Broodje. We zijn muziek tijdens de lunch vanaf 12 uur. Daartussenin is het weekend met heel veel leuke collega's. Met zometeen Peter Derks en Martin Huivers. En in het weekend heel veel vinyl, dus de moeite waard om te blijven luisteren. Graag tot maandag, de laatste, Al Stewart.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als de grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen te laten herstellen. De politie heeft op het Griekse eiland Kos 6 Nederlandse mannen opgepakt. Ze stalen eerst een fiets van Italiaanse toeristen en eisten vervolgens ook dat die geld voor hem pinden, melden Italiaanse en Griekse media. De Italianen gingen na het incident naar de politie. Op basis van camerabeelden kon die de Nederlanders snel identificeren en opsporen in hun hotel. Er is een zaak tegen hen aangespannen vanwege diefstal en vrijheidsberoving. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit het Zeeuwse Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. Ook zouden zijn vrienden haar verkracht hebben. Tegen 3 van hen eiste het OM ook celstraffen. De vrouw was bij het begin van de relatie 17 jaar, de N is 15 jaar ouder. Hij bood haar aan om seks mee te hebben zonder dat zij hier zelf inspraak over had, aldus de officier van justitie. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Huisarts Paul Weber in Boekel stopt in augustus en gaat met pensioen. Jarenlang vormde hij een duo met Albert van Duinhoven. De praktijk, nu modern, behield onder hen de basiswaarde patiënten dezelfde dag zien. Weber kijkt terug op 30 fijne jaren. Zijn afscheidsreceptie is op 4 september van 3 tot 5 uur 's middags in de koepelzaal Nia Domo. Patiënten kunnen dan afscheid nemen en zijn pensioen vieren. De huisartsenpraktijk Boekel wenst hem een welverdiend pensioen toe. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit De Peel, waaronder Labeek en Geemert Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta Rijn Corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al honderden handtekeningen verzameld. Pas op bij natuurwater in Labeek met dit warme weer. Hoge temperaturen beïnvloeden de waterkwaliteit en kunnen leiden tot blauwalg. Blauwalg produceert giftige stoffen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en huisdieren, zoals huidirritatie, duizeligheid of maag- en darmklachten. Wees extra voorzichtig in en rond vijvers, kanalen en sloten. Vermijd contact met het water en laat kinderen er niet spelen. Houd honden aan de lijn en voorkom dat ze drinken of zwemmen in natuurwater. Raak ook geen dode dieren aan. Zie je dode vissen of vermoed je blauwalg, meld dit dan bij het waterschap. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Het muzikale vitamintje tijdens je werk. Muziekfabriek. Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.

Blue Mank en de Bannerman, daarvoor Sir Elton John. Club at the end of the street. Hartelijk goedemiddag en welkom bij de show Ozer in de Middag. Even bedanken collega Leo van der Boom voor zijn bijdrage vandaag en van de afgelopen week. En dat heerlijke broodje Ozer, dat is er natuurlijk maandag weer tussen 12 en 2. En ik ben bij je tot 4 uur met nu op de radio is dit Alain Clark. Back in my world.

Shabarangs en Mr. Loverman. Je hoort hem hier op pauze 920. Ja, gisteren was natuurlijk een droeve dag voor de Nederlandse muziekindustrie. Het overlijden van Johnny Kaagman van Earth and Fire. De zangeres leed aan Parkinson en overleed op 79-jarige leeftijd. En ook rapper Tony Scott is gisteren overleden. En hij was toch de vaandeldrager van het genre hip house en rap. En hij werd 54 jaar. En ook vandaag droevig nieuws. Acteur Peter Faber is ook van ons heen gegaan. En die werd, even kijken, 82 jaar. OSR, in de middag. Leuk dat je erbij bent op deze vrijdagmiddag. Dion, zometeen. Runaround Sue komt eraan. En Nick en Simon voor jou alleen. Ook onderweg. En dit is eerst The Breakfast Club. A Ride on Track.

Nick en Simon en voor jou alleen. En ja, wij zijn er ook voor jou. 24 uur per dag. Ozer 920. Met de fijne radioprogramma's hebben we aankomende zondag ook weer dat fijne vinylprogramma. Vanuit het Zondag met een Café. En dan gaan we alleen maar vinyl draaien. 45 toeren singles en misschien ook wel een lang speelplaat. En komende zondag dan Peter Boer achter de knoppen en Sander Stekelenburg. Dus dat wordt weer gezellig, denk ik zo. Nu de radio, zet dit de Hollies lang.

Zonnige muziek op de radio, DJ Hugel en Salto. Jamaican, een van de zomerhits van dit jaar. En over de zomer gesproken, die is nog lang niet voorbij. Want dit weekend gaan we de vijfde regionale hittegolf alweer krijgen. En morgen wordt het een graadje of 27 met volop zon. En ook zondag wordt het tropisch, 30 graden in de regio. En ook verderop, op woensdag, donderdag en vrijdag ook tropisch warm. Onderweg, John Mayer, Dolores, en nu eerst is dit Dusty Springfield samen met de Pet Shop Boys. What have I done to deserve this?

Abbey Gold. Never Let Her Slip Away. En andere hits van de zanger natuurlijk Lonely Boy. En ook Thank You For Being A Friend. Ozer in de middag van deze vrijdag. Bijna weekend. En ja, misschien heb je nog vakantie. Of zit hij er bijna op? Dat zou ook kunnen natuurlijk, ja. Zometeen nog Train Hey Soul Sister. Na deze van Michael Jackson en Bad.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf CEVA Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. CEVA regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. Een half jaar nadat de VS met geweld de Venezolaanse president Maduro ontvoerde richting een cel in New York, halen Amerikaanse raffinaderijen weer veel olie uit Venezuela. In juli ging het om zo'n 600.000 vaten per dag, terwijl er helemaal geen olie uit Saoedi-Arabië werd ingevoerd. Dat laatste komt doordat de aanvoer uit het Midden-Oosten is verstoord door het conflict rond de Straat van Hormuz. Amerikaanse bedrijven zoeken daardoor alternatieven dichter bij huis en Venezuela voert de olie-export flink op. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Want het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. En de grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als die grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen weer te laten herstellen. En een 26-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 3 jaar oudere broer in Gouda. De rechtbank noemt het daarbij gebruikte geweld uitzonderlijk ernstig. De man werd vrijgesproken van moord omdat voorbedachte raden niet is bewezen. Bij de dader is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. Het is nog niet duidelijk of er een hoger beroep komt. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Pas op bij natuurwater in Labeek met dit warme weer. Hoge temperaturen beïnvloeden de waterkwaliteit en kunnen leiden tot blauwalg. Blauwalg produceert giftige stoffen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en huisdieren, zoals huidirritatie, duizeligheid of maag- en darmklachten. Wees extra voorzichtig in en rond vijvers, kanalen en sloten. Vermijd contact met het water en laat kinderen er niet spelen. Houd honden aan de lijn en voorkom dat ze drinken of zwemmen in natuurwater. Raak ook geen dode dieren aan. Zie je dode vissen of vermoed je blauwalg, meld dit dan bij het waterschap. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit de Peel, waaronder Labeek en Gemert Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta Rijn Corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al honderden handtekeningen verzameld. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaëlkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

Patrick Swayze, She's Like the Wind. En hij werd vooral bekend door zijn rol van dansleraar in Dirty Dancing. En overleden al in 2009 op slechts 57-jarige leeftijd. Goedemiddag, welkom bij het tweede uur OZR in de middag.

Rozen er met ook de hits van vandaag. En dit was een rijtje van Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. En daarvoor hadden we Jeannette en Paquette Vaz. Rozen in de middag. Welkom bij de show. Die duurt nog tot 6 uur vanavond. En straks om 4 uur dan, achter deze microfoon, Martin Huibers. Ja, maar zover is het nog niet, hè? Nee. Zometeen, tak tak, Such a Shame komt eraan. En Move, I Can Hear the Grass Grow. Bij de platen hoor je zo direct hier op de radio bij OSW. Nu Marco Borsato en binnen.

De Fallacy Move en I Can Hear the Grass Grow. Nou, daar is momenteel echt geen sprake van. Het is hartstikke droog en net wel tijd dat het eens een keer flink gaat regenen in Europa. Zometeen hier verderop. Armin van Buuren, Sunny Days komt eraan. Na deze van Room 5. Dit is de pauze. Make love.

Direct Through the Looking Glass. Samen met jou gaan we richting het weekend. En dat wordt weer een heel mooi zomers weekend. Ja. Onderweg heb ik klaarstaan. Simple Minds, Alive and Kicking. En dit is R.E.M. Man on the Moon.

The Surfers en Windsurfing. Nou, ik heb het ooit eens geprobeerd, heel lang geleden in mijn jeugdjaren, maar het was niet echt een succes, nee. Hey, straks na 4 uur, dan gaat deze fijne radioshow verder met Martin Herbers Ozer in de middag deel 2. Mag ik jou een fijn weekend wensen en ik ben er maandag weer. En dit is Bluff en Zo Stil.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van 484 naar 854 euro. De fraude helpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen AC&T, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Siva Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. Siva Logistics regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. En de premier van Thailand belooft strengere wapenwetten naar aanleiding van de schietpartij op een school in een buitenwijk van de hoofdstad Bangkok. Een 14-jarige jongen schoot daar eerst zijn 2 grootouders dood, vervolgens 5 mensen op zijn school en pleegde toen zelfmoord. Ruim 30 mensen raakten gewond toen hij wild om zich heen schoot. De premier bezocht de school en sprak van een verschrikkelijke tragedie. Er wordt nu onderzocht hoe de jonge student aan het wapen is gekomen. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaëlkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit de Peel, waaronder Labeek en Geemert Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta Rijn Corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al 100 handtekeningen verzameld. Huisarts Paul Weber in Boekel stopt in augustus en gaat met pensioen. Jarenlang vormde hij een duo met Albert van Duinhoven. De praktijk, nu modern, behield onder hen de basiswaarde patiënten dezelfde dag zien. Weber kijkt terug op 30 fijne jaren. Zijn afscheidsreceptie is op 4 september van 3 tot 5 uur 's middags in de koepelzaal Nia Domo. Patiënten kunnen dan afscheid nemen en zijn pensioen vieren. De huisartsenpraktijk Boekel wenst hem een welverdiend pensioen toe. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
2: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
3: Martin Huibers.
5: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Gisteren bereikte ons het nieuws dat de zangeres van Earth and Fire, Jerrine Kagerman, op 79-jarige leeftijd is overleden. Ze heeft heel wat hits gemaakt. En een van de minder bekende was The Song of the Marching Children. Besloeg maar liefst één kant van een LP, 18 minuten en 21 seconden lang. En op de single hebben ze het ingekort tot bijna 4 minuten. Een goedemiddag, welkom in OSR in de middag. Ik ben Tony Wilson.

Aretha Franklin en Since You Have Been Gone. En van de Tony Wilson met I Like Your Style. Tony Wilson was de voormalige bassist van de groep Hot Chocolate. En ging later solo verder en had een hit met I Like Your Style. Hij is trouwens ook dit jaar overleden op 24 april. Op 89-jarige leeftijd. Zeer respectabel. Hier zijn de groep Hanson en Where's the Love?

Carlos Santana en Rob Thomas met Smooth. En we hadden daarvoor Sister Sledge. En wat duidelijk te horen was dat de plaat werd geschreven en geproduceerd door de beide heren van Chic, Nile Rodgers en Bernard Edwards. En dat heette Thinking of You. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws, maar eerst Nadie en de Windforce 11.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Esentate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Siva Logistics. En de premier van Thailand belooft strengere wapenwetten naar aanleiding van de schietpartij op een school in een buitenwijk van de hoofdstad Bangkok. Een 14-jarige jongen schoot daar eerst zijn 2 grootouders dood, vervolgens 5 mensen op zijn school en pleegde toen zelfmoord. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

John Lee Hooker, hij is in de stemming echt. En Bonnie Raitt eveneens. En I'm in the mood. De Blues op OSR 920. Hier zijn de Golden Earring met George Kooijmans. Hold me now.

All Right Now, de band van Paul Rogers, Simon Kirkham, Andy Fraser, oftewel The Freak. En we hadden ervoor Earth, Winds and Fire. Ja, er zat hier en daar wat wind tussen. De breedte In the Stone. Vanuit Nederland gaan we even naar België, want ook dit was een internationale hit voor Vaya con Dios. En de breedte Heading for a Fall.

Ja, en soms is het heel erg jammer dat hele goede platen ook sneuvelen in de tipperaden. Slechts 3 weken lang stond u erin. Benson Boone. En is daarna weer verdwenen in het niets. The Time of My Life. En van de Vaya Con Dios met Head In For A Fall. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst The 5 Star. En Rain or Shine. Ja, we gaan een regenliedje zingen. You're my

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via Booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van 484 naar 854 euro. De fraude helpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. En de Britse muziekproducent William Orbit is overleden. Hij is 69 jaar oud geworden. Orbit werkte tijdens zijn carrière met grote artiesten als U2, Madonna, Blur en All Saints. In 1995 bracht hij zelf een album uit. Met Madonna maakte Orbit onder meer het succesvolle album Ray of Light dat 3 Grammys won. Zijn familie laat weten dat de muziekproducent op 23 juli thuis is overleden, 2 weken geleden dus. Een doodsoorzaak is daarbij niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit de Peel, waaronder Labeek en Gemert Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta Rijn Corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al 100 handtekeningen verzameld. Huisarts Paul Weber in Boekel stopt in augustus en gaat met pensioen. Jarenlang vormde hij een duo met Albert van Duinhoven. De praktijk, nu modern, behield onder hen de basiswaarde patiënten dezelfde dag zien. Weber kijkt terug op 30 fijne jaren. Zijn afscheidsreceptie is op 4 september van 3 tot 5 uur 's middags in de koepelzaal Nia Domo. Patiënten kunnen dan afscheid nemen en zijn pensioen vieren. De huisartsenpraktijk Boekel wenst hem een welverdiend pensioen toe. Een varkensboerderij in de Rips mag het aantal dieren bijna verdubbelen naar 7000. Opmerkelijk is dat de schadelijke uitstoot van stikstof en ammoniak volgens de gemeente Gemert-Bakel juist zal dalen. Dit kan door de bouw van een nieuwe en de verbouwing van een bestaande stal die veel schoner zullen zijn. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van de ondernemer aan de burgemeester Nooyenstraat. Het college spreekt van een verbetering van de omgevingskwaliteit en een afname van de emissies. Partijen zijn op de hoogte omdat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Nou, je kunt zoveel dingen doen op het strand. Je kunt er heerlijk uitrusten. Lekker van de zon genieten of wat gaan zwemmen. Maar Sex on the Beach. Nou, in sommige landen moest het ook vervangen worden door een andere titel. Fun on the Beach. Ja, vanwege de censuur. Je begrijpt het wel. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag. Op deze vrijdagmiddag, de 7e augustus. Met Alana Miles en The Black Velvet.

Een van de allergrootste successen van de formatie Chicago, Feeling Stronger Every Day. En van de Alana Miles met The Black Velvet. Overzeg 920 met verstaanbare muziek. En wat voor? Hier is Tino Martin en zij weet het.

Ongetwijfeld zal de zondag een hele mooie dag worden, maar zelfs met de vrijdag zijn we heel erg tevreden. The Beautiful Sunday op een Beautiful Friday. Een van de grote hits van Daniel Boone was dat. En we hadden voor die tijd The Righteous Brothers met The Unchained Melody. Nou, dan laten we maar Unchained. We gaan zo meteen wel even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Ja, voor die tijd hebben we nog een ander hoogtepunt. Debbie Harry, de blonde zangeres van Blondie. En The Tide Is High.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. En de Britse muziekproducent William Orbit is overleden. Hij is 69 jaar oud geworden. Orbit werkte tijdens zijn carrière met grote artiesten als U2, Madonna, Blur en All Saints. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Johnny Patton samen met Steven Tyler van Aerosmith en I Want You Back. En tijdens de uitreiking van de American Music Awards op 16 september zal Dolly Parton geëerd worden met de Lifetime Achievement Awards. Ze komt hem zelf niet in ontvangst nemen, want haar gezondheid laat dat niet meer toe. We hebben nog wel live op OSR 920. Hier is Run to the Water.

0: met heel veel violen erbij. The Lighthouse Family en Hi, What a Human League. Met een nummer wat ging over hunzelf, The Human, zoals dat heet. We gaan eens een blik werpen in de hitparades van dit ogenblik. Daar komen we tegen. Teddy Swims, meneer Wijsneus, oftewel Mr. Know-it-all.
1: She

De plaat die inmiddels al 16 weken lang genoteerd staat in de beste 40, oftewel de top 40. Teddy Swims. En deze week staat hij genoteerd op nummer 6 met Mr. Know-It-All. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur start het programma De Avond Door met Tom Holland, Kees Verkooy, Peter Boer en Peter Leenders. En daarna Berend Koenders voor de nacht begint. Ik wens je een heel fijn weekend en we horen elkaar weer terug morgenavond in De Avond Door. Tot slot nog iets van Snow Patrol. Die was Shut Your Eyes.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied te willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. Een 31-jarige Nederlander is in het Afrikaanse Ghana opgepakt met een grote partij cocaïne. De man werd in de havenstad Tema aangehouden met twee anderen nadat 866 pakketten drugs waren gevonden. Die cocaïne zat verstopt in zakken met gari, een lokaal cassave-product. Volgens de politie heeft de partij een straatwaarde van ongeveer 6 miljoen euro. De Nederlander wordt gezien als hoofdverdachte en leider van de groep. Hij was ook betrokken bij een schietpartij in het ziekenhuis van Zaanstad in 2018. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Een varkensboerderij in de Rips mag het aantal dieren bijna verdubbelen naar 7000. Opmerkelijk is dat de schadelijke uitstoot van stikstof en ammoniak volgens de gemeente Geemold-Bakel juist zal dalen. Dit kan door de bouw van een nieuwe en de verbouwing van een bestaande stal die veel schoner zullen zijn. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van de ondernemer aan de burgemeester Nooyenstraat. Het college spreekt van een verbetering van de omgevingskwaliteit en een afname van de emissies. Partijen zijn op de hoogte omdat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat. Pas op bij natuurwater in Labeek met dit warme weer. Hoge temperaturen beïnvloeden de waterkwaliteit en kunnen leiden tot blauwalg. Blauwalg produceert giftige stoffen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en huisdieren, zoals huidirritatie, duizeligheid of maag- en darmklachten. Wees extra voorzichtig in en rond vijvers, kanalen en sloten. Vermijd contact met het water en laat kinderen er niet spelen. Houd honden aan de lijn en voorkom dat ze drinken of zwemmen in natuurwater. Raak ook geen dode dieren aan. Zie je dode vissen of vermoed je blauwalg, meld dit dan bij het waterschap. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit de Peel, waaronder Labeek en Geemold-Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta-Rijn-corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al honderden handtekeningen verzameld. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Tom Holland.

De band had nog een paar andere leuke hits. Denk maar eens aan San Bernardino en Iron Horse. Dit was de band Christie. En 1970 Yellow River. Zo begonnen wij deze vrijdagavond. Het eerste uurtje van de avond door. Tot aan 10 uur zijn we uiteraard bij je. Deze kennen we misschien ook wel van Harry Chapin. Maar dit is de wat later uitvoering van Ugly Kid Joe. Cats in the Cradle.

het land van de kangaroes. Daar kwamen ze vandaan uit Australië. Man at Work en Down Under. Dat was hun debuutsingle. Ze zouden nog twee andere grote hits scoren. En de volgende keer Joe en Cats in the Cradle. Over grote hits gesproken, maar dan nog veel langer geleden. 1962. Hier is Sue Thompson en

1981 van de band Four. Dat kennen we onder meer nog van Cold As Ice. Dit was That Was Only Yesterday. En daarvoor zomerse muziek van Topic X en Becky G en Sorry Papi. En die vinden we terug in de Nederlandse top 40. Tijd voor Onverstaanbare Plaat. Hier is Abel en Onderweg.

It's My Life van Billy Joel, de man van onder meer Good Night, High Gone, daarvoor hadden we Abel. En onderweg, dat was destijds hun debuutsingle. Tijd geworden voor onze eendagvlieg, onze One Hit Wonder. 6 weken top 40, 1997 was het jaar, 15 was de hoogste notering. En we kennen hem allemaal uit de serie Friends. Is in de Rembrandts, and I'll Be There For You.

Adams en Tina Turner. En It's Only Love. En dat zeg ik, en dan vallen we de Rembrandts. En onze eendagslied van vandaag, I'll Be There For You. Geschreven door Mick Jagger en Keith Richards, maar het was een hit voor de Search.

die zijn mannetje wel staat als DJ in de wereld, Armin van Buuren. Deze keer samen met de heren van Chef Special, Larger Than Life, nog niet zo lang geleden. En daarvoor hadden we The Whispers met The Beat Goes On. Powerful People, debuutalbum van Gino Vanelli. Hier is People Got To Move.

Zo weer de derde single van de recente CD van Bruno Mars, die momenteel in de hitparade staat, nog heet On My Soul. En daarvoor People Got The Move van Gino Vanelli. Zometeen na 7 uur, Kees van Kooi, heel veel plezier ermee. En ik wens je een fijn weekend en ben er graag morgenavond om 10 uur voor het gedeelte van de muziektrein. Nu nog Smokey Robinson en Miracles. Oh.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump. En RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse Total Energies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied te willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit de Peel, waaronder Laarbeek en Gemert-Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta Rijn Corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al honderden handtekeningen verzameld. Een varkensboerderij in de Rips mag het aantal dieren bijna verdubbelen naar 7000. Opmerkelijk is dat de schadelijke uitstoot van stikstof en ammoniak volgens de gemeente Gemert-Bakel juist zal dalen. Dit kan door de bouw van een nieuwe en de verbouwing van een bestaande stal die veel schoner zullen zijn. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van de ondernemer aan de burgemeester Nooyenstraat. Het college spreekt van een verbetering van de omgevingskwaliteit en een afname van de emissies. Partijen zijn op de hoogte omdat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaëlkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: OSR. Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

van de belangrijkste bands uit begin jaren 70 uit Engeland. The Sweets, je kent ze natuurlijk allemaal van die hele grote hits. En dit was het meer zoete Fanny Fanny. Het leuke is dat het vergezeld ging met een clip. En dan zie je een blond meisje in de etalage in kijken. En als je heel goed kijkt, zie je. Dat was toen al Olivia Newton-John.

0: En ging op een dak staan, zodat mensen uit het ziekenhuis hem konden zien. Nou, de schrik van hun leven.
1: Hang in there, baby.

We kennen hem met name als brombeer aan tafel bij Wilger en René van der Gijp, Johan Derksen. Maar vergeet eigenlijk dat hij ook eigenlijk sinds 2016 altijd een mooi bluesfestival organiseerde in Grollo. En daar is hij mee gestopt. Jawel, hij zegt: ik word te oud en het stokje kon niet overgedragen worden. Vandaar een klein beetje een eerbetoon aan die Johan Derksen.

Ze kwamen uit Australië en hadden één grote gimmick. En dat was dat ze van die witte gezichten hadden. En traden ook heel veel op met andere grote bands in het voorprogramma. Onder andere Frank Zappa, Santana, Roxy Music. Kortom, geen kleine jongens. En later werden Tim en Neil Finn samen de oprichters van Crowded House.

Met deze leuke van Donna Summer neem ik afscheid van je voor deze vrijdagavond. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En zometeen ook nog een heel mooi weekend voor de boeg. Kortom, maak er een hele mooie avond van en geniet van het weekend. En wat mij betreft, tot aanstaande maandag. Bye!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump. En RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse Total Energies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. En de Amerikaanse president Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis alsnog door te laten gaan. Een lagere rechter zette die bouw voorlopig stil omdat Trump eerst maar eens goedkeuring van het congres moet vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is op eigen houtje al gesloopt voor het project. Maar volgens Trump is de beslissing van de rechter onterecht en moet die worden teruggedraaid. De geplande balzaal kost zo'n $400 miljoen. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit de Peel, waaronder Labeek en Gemert Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta Rijn Corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al honderden handtekeningen verzameld. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaëlkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Een varkensboerderij in de Rips mag het aantal dieren bijna verdubbelen naar 7000. Opmerkelijk is dat de schadelijke uitstoot van stikstof en ammoniak volgens de gemeente Gemert-Bakel juist zal dalen. Dit kan door de bouw van een nieuwe en de verbouwing van een bestaande stal die veel schoner zullen zijn. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van de ondernemer aan de burgemeester Nooyenstraat. Het college spreekt van een verbetering van de omgevingskwaliteit en een afname van de emissies. Partijen zijn op de hoogte omdat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zero's. Without you, there ain't no place for
4: me to hide. Without you. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920. OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Om lekker mee binnen te komen op een vrijdagavond. Het is 7 augustus 2026. Het is vrijdagavond. Ik zeg een hele goede avond. En mijn naam is Peter. Kees hoorde je hiervoor. En ik zeg dankjewel voor al die fijne klanken. Ik ga er ook weer gewoon een uurtje gezelligheid tegenaan gooien. Onder andere met Brian Ferry.

0: messen, open sesame, easy.
1: Ja, lekker hoor, Leila Kay en open sesame. Sommige platen gaan nooit vervelen, ook al zijn ze zo heel druk. Dat je denkt, die dame die heeft een klein beetje haast. Ah, dat geeft niet, was even lekker. En Nell Horan ook nog met This Town daarvoor. En ik zei, platen die nooit gaan vervelen. Hey. Hier is Meat Loaf.

En de meeste mensen kennen deze dame natuurlijk alleen nog van Gypsy Woman. Lada die, lada da. Maar ze heeft zoveel leuke andere plaatjes gemaakt. Onder andere deze, 100% Pure Love. En dat krijg je met muzikale groeten van OZ920. Hey, het is vandaag 7 augustus. Wat gebeurde er in de geschiedenis? In 1954 trouwt Johnny Cash met zijn Vivian. En uit dit huwelijk worden dan 4 dochters geboren. En in 1966 is het gebeurd. Want dan komt hij June Carter tegen, waar hij later weer mee trouwt en ook weer kinderen krijgt. Even kijken, in het Amerikaanse weekblad Time Magazine, die publiceert op 7 augustus 1964 een recensie over de film. En dat gaat dan over A Hard Day's Night, de eerste bioscoopfilm van de Beatles. Nou, men laat geen spaan heel van deze film. Lezers wordt aangeraden niet naar de bioscopen te gaan. Het is zonde van je tijd. En vanaf 11 augustus draait hij dan in de Amerikaanse bioscopen. Waarschijnlijk toch goed bezocht, want iedereen kent hem nog. Ook goed nieuws over de Beatles. Nou, in ieder geval John Lennon, want op 7 augustus 1965 koopt hij een bungalow voor zijn tante. Tante Mimi en haar echtgenoot George, die krijgen een cadeautje van John en eigen bungalow. Nou, zijn nog eens cadeautjes. Wie hebben we nog meer op de verjaardagskalender staan trouwens? Dat zijn onder andere Bruce Dickinson. Je kent hem als piloot en hij is ook zanger van natuurlijk Iron Maiden. En David Duchovny, die we dan weer kennen als Mulder van die X-Files, hè. En Angela Schijf, de actrice uit Flikken, is ook jarig. En Mark van de Voorn, waar kennen we die van? Dat is de zanger van Is Ook Schitterend.

Rolf Sanchez en zijn nieuwste hit hier bij OC 920. En daarvoor de jarige Mark met zijn beentje. En dat was is ook schitterend. Een stap uit de schaduw. Ja, schaduw hebben we bijna niet, joh. Hè? Ja, als zonnetje.

Onze Bonnie. Oh, wat maakte ze mooie plaatjes, hè. Een paar weken terug overleden. Maar ach, de muziek zal altijd voortleven. Dat is het mooie van artiest zijn. Eigenlijk blijf je altijd herinnerd worden. It's a Heartache hoorde je hier bij OZ 920. Ik neem afscheid met Carol Emerald. Ik wens je veel plezier met Petro zometeen. Fijne avond en tot morgen.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. En de bioscoop trekt dit jaar weer veel meer bezoekers, vooral jongeren. Bij Pathé nam het aantal tieners met ruim 40% toe ten opzichte van vorig jaar. Volgens veel jonge bezoekers zorgen vooral TikTok en andere sociale media ervoor dat films snel populair worden. Grote titels als Spider-Man en The Odyssey zorgen daardoor voor volle zalen en soms uitverkochte voorstellingen. En veel jongeren vinden in de bioscoop zitten bovendien een leukere ervaring dan thuis naar een film te kijken. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regio Break.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Een varkensboerderij in de Reps mag het aantal dieren bijna verdubbelen naar 7000. Opmerkelijk is dat de schadelijke uitstoot van stikstof en ammoniak volgens de gemeente Geemert Bakel juist zal dalen. Dit kan door de bouw van een nieuwe en de verbouwing van een bestaande stal die veel schoner zullen zijn. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van de ondernemer aan de burgemeester Nooyenstraat. Het college spreekt van een verbetering van de omgevingskwaliteit en een afname van de emissies. Partijen zijn op de hoogte omdat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat. In Beek en Donk is donderdagmiddag het gerestaureerde uurwerk weer teruggeplaatst in de toren van de Michaëlkerk. Het 19e eeuwse uurwerk was ruim een half jaar weg voor een grondige restauratie. Gespecialiseerde vakmensen hebben maandenlang gewerkt aan het behoud van dit belangrijk erfgoed. Het uurwerk werd in het voorjaar op een maandagochtend uit de toren gehesen. Nu het terug is, kan de kerkklok die al die tijd heeft stilgestaan binnenkort weer de juiste tijd aangeven. Huisarts Paul Weber in Boekel stopt in augustus en gaat met pensioen. Jarenlang vormde hij een duo met Albert van Duinhoven. De praktijk, nu modern, behield onder hen de basiswaarde patiënten dezelfde dag zien. Weber kijkt terug op 30 fijne jaren. Zijn afscheidsreceptie is op 4 september van 3 tot 5 uur 's middags in de koepelzaal Nia Domo. Patiënten kunnen dan afscheid nemen en zijn pensioen vieren. De huisartsenpraktijk Boekel wenst hem een welverdiend pensioen toe. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regio Break.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
4: Petro Leenders. Oh.

Lekker op vrijdag. Het laatste gedeelte de avond door. En dan beginnen met NXS Mystify. Wat geweldig mooie plaat. Maar ook dit mag er zijn. De Proclaimers. I'm gonna be.

Joy Bringer, The Manfred Man's Earth Band op overzijn 29.0. En Bros, When Will I Be Famous? And I'm Gonna Be 500 Miles hier op overzeg. Jazeker. Even vrolijke muziek van de Rembrandts. I'll Be There For You op overzeg 29.0.

Love is contagious. Taya Savelle die zong erover, wat heeft ze een mooie stem. Maar ja, zeker. Niet alleen dat trouwens. James hoorde ook, A Lover's Holiday. En hier is Jewel Akins, The Birds and the Bees.

Frank Gunetta. Ja zeker, come rain, come shine. Er zou eigenlijk regen moeten komen, maar nee. De zomer is nog niet voorbij, inderdaad. De Soul Sister hoorde je ook, Broken, zo heette dat. En hier is een mooie plaat van Charlie Rich. The Most Beautiful Girl. Hey.

film, hè? Je weet het. Grease. John Travolta samen met Olivia Newton-John. You're the one that I want. En Charlie Witch, die hoorde je ook. Straks na 10 uur, voor de nacht begint, wens je er heel veel plezier mee. Wat mij betreft, graag tot maandag, dan zijn we er weer. Hier is I Will Wait van Mumford & Sons. Tot maandag. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Pas op bij natuurwater in Labeek met dit warme weer. Hoge temperaturen beïnvloeden de waterkwaliteiten kunnen leiden tot blauwalg. Blauwalg produceert giftige stoffen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en huisdieren, zoals huidirritatie, duizeligheid of maag- en darmklachten. Wees extra voorzichtig in en rond vijvers, kanalen en sloten. Vermijd contact met het water en laat kinderen er niet spelen. Houd honden aan de lijn en voorkom dat ze drinken of zwemmen in natuurwater. Raak ook geen dode dieren aan. Zie je dode vissen of vermoed je blauwalg, meld dit dan bij het waterschap. Bewoners, agrarische en natuurorganisaties uit de Peel, waaronder Labeek en Gemert Bakel, verzetten zich fel tegen de geplande route van de Delta Rijn Corridor. Deze pijpleiding, bedoeld voor transport van waterstof en CO2, zou dwars door kwetsbare natuur en agrarische landschap gaan. Het tracé doorkruist de gemeente en stuit op forse weerstand. De lokale bevolking vreest voor de impact op het milieu, de veiligheid en de aantasting van het coulissenlandschap. Men ziet de voordelen niet, maar wel de nadelen. Een online petitie heeft inmiddels al honderden handtekeningen verzameld. Huisarts Paul Weber in Boekel stopt in augustus en gaat met pensioen. Jarenlang vormde hij een duo met Albert van Duinhoven. De praktijk, nu modern, behield onder hen de basiswaarde patiënten dezelfde dag zien. Weber kijkt terug op 30 fijne jaren. Zijn afscheidsreceptie is op 4 september van 3 tot 5 uur 's middags in de koepelzaal Nia Domo. Patiënten kunnen dan afscheid nemen en zijn pensioen vieren. De huisartsenpraktijk Boekel wenst hem een welverdiend pensioen toe. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Muziek van de UB40, Salavi, vrijdagavond voor de nacht begint, even na 10 uur. We zijn er tot aan middernacht met lekkere liedjes. 6 albumtracks staan op het lijstje.

Muziek van Kenneth Heads uit het begin van de jaren 70. Going up the country. Tijd voor de eerste albumtrack. Blijf even hangen. 71 in dit geval. Uriah Heep. Hier is Lady in Black van het album Salisbury. She

Muziek van Jarborough and Peoples. Don't stop the music. Dat is iets wat we niet doen. 24/7. Dit is OSR 920. Tijd voor de laatste keer iets te draaien van het album van de week. En dat is het album van Kacey Musgraves. Rhinestone gaan we draaien van het album Middle of Nowhere. Album.

Muziek van Jamie Cullum en Mind Trick. Labyrinthe. Een paar mooie nummers gemaakt. En een van die twee mooie is toch wel deze. Must Be Love. Hij heeft er meer gemaakt. Maar die andere is Watch Me, volgens mij. Doe ik even uit mijn hoofd. Ik weet het niet zeker.

Don Dixon en Praying Mantis. Boys are 920, tijd voor het laatste albumtrack voor dit uur. En dat is er eentje van Venice, van het album Well My Guitar Gently Weeps. Uit 2001, Here's Babies Call Me.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Spanje voert over een uur tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. De lang verwachte kindervakantieweek staat weer voor de deur. Dit evenement staat gepland op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn al bezorgd. Mocht men er nog geen hebben ontvangen, geen zorgen. Waarschijnlijk valt het boekje deze week nog op de mat. Of u kunt er hem meenemen tijdens de leidingavond, eveneens in augustus. Daarnaast is het volledige programmaboekje nu ook digitaal in te zien op kvwgemert.nl. Dit jaar gaat men het 60-jarig jubileum van de kindervakantieweek bij de feestelijke camping op het Wolfsboscircuit vieren. Ook ouders, verzorgers, opa's en oma's enzovoorts kunnen meedoen. Waterschap A en Maas opent een periode voor het indienen van zienswijzen. U kunt uw gemotiveerde reactie indienen bij het dagelijks bestuur. De betreffende stukken liggen ter inzage op werkdagen, van 9 tot 4 uur. Een medewerker is beschikbaar voor vragen tussen 9:30 en 11:30. Uw zienswijze moet tenminste uw naam, adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar de reactie op slaat bevatten. Aangepast ontwerp ter inzage van 7 augustus tot en met 18 september. Er komt een overgangsregeling voor plannen die in ontwikkeling zijn. Stuur uw bijdrage naar info@anmaas.nl of per post naar het waterschap. Zondag 9 augustus is het weer tijd voor absolute feestgarantie op Kermisplein 31 in Venhorst. Men kan zich voorbereiden op kermisdagen in Venhorst met een waanzinnige line-up die gegarandeerd iedereen aan het dansen krijgt. Op zondag de smerig discjochies, Daraffer en DJ Einko die het podium betreden en zorgen voor de lekkerste meezingers en de hardste feestknallers. Alles komt voorbij om de sfeer tot ongekende hoogte te laten stijgen. Ook dit jaar belooft Venhorst Kermis weer gezellig te worden. De feesttent staat garant voor een breed scala aan adembenemende artiesten en een ongeëvenaarde feestelijke sferen. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
4: Berend Koenders.

Heel veel klassieker van de bovenste plank als tweede plaat. In het tweede uur van Voor de Nacht Begint. The Neck en My Sharona begon met Mohambi en de Bumpy Ride. We gaan door. Hier is Judy Blank, Mary Jane.

0: Cupid.
1: Johnny Nash, reggae op de radio. Gaan we reggae over naar de country. Cupid was dat trouwens. Een artiest met een hele lange naam. Willie Nelson. En het titel van het werk. Mamas Don't Let Your Babies Grow Up. To Be Coy Boys. En Waylon Jennings. Ja, terug te vinden op het album. The Essential. Willie Nelson.

Muziek van Ace of Base en Don't Turn Around neemt ons mee naar een classic rock plaat van Whitesnake. Hier is Here I Go Again.

Aldemelk met Kijk niet achterom. Oké, dat doen we nog niet. Dus gaan we vooruit kijken. Komen we uit bij een albumtrack van Sugro van het Jari. Terug te vinden op het album met Oro, Incenso en Bera. Hier is Diamante.

de muziek van Rondey, Oh My God en Luna met Io de la Luna is het tijd voor de laatste albumtrack voor deze week. En dat wordt er eentje van Katie Webster. After You Get Rid of Me, terug te vinden op het album Contemporary Blues Ballads uit 2013.

En met deze Patty LaBelle komt een eind aan de doordeweekse aflevering van Voor de Nacht Begint. Weekend is er geen aflevering. Nee, dat wordt anders ingevuld. Maandag zijn we er weer tussen 10 en middernacht. Meld me zondagmiddag trouwens weer met wat bakken met grammofoonplaten in het zondagmiddagcafé tussen 12 en 2. Ik wens je een fijn weekend.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. De Bibliotheek van Aarle-Rikstel organiseert zondag 23 augustus een leuke creatieve activiteit voor alle boekenliefhebbers. Kom je eigen unieke bieptasje versieren. Alle benodigde materialen zijn aanwezig om jouw tas naar eigen smaak te maken. Naast het knutselen is er volop gelegenheid om met andere lezers in gesprek te gaan, favoriete boeken te delen en nieuwe ontdekkingen te doen. Misschien vind je wel je favoriete verhaal dankzij een tip van een medebezoeker. Het evenement is van 1 tot 2:45. Aanmelden is niet nodig, de inloop is vrij. Als de kinderen er samen niet uitkomen, is er hulp aanwezig. Kindervakantiewerk Bakel is een stichting met werkgroepsleden. Vanuit deze werkgroepleden wordt het dagelijks bestuur gekozen. De werkgroep is verdeeld in 4 daggroepen. Zij verzorgen dagelijks een ochtendprogramma voor schoolgroepen 1 en 2 en een dagactiviteit voor schoolgroepen 3 tot en met 8. Deze werkgroepsleden zijn vanaf januari in touw en kunnen zich naast het organiseren van zo'n kindervakantieweek ook nog uitleven in een aantal andere activiteiten. Het dagelijks bestuur regelt het uitstapje op vrijdag. Elk daggroepje draagt verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van de activiteit. Zondag 9 augustus is het weer tijd voor absolute feestgarantie op Kermisplein 31 in Venhorst. Men kan zich voorbereiden op kermisdagen in Venhorst met een waanzinnige line-up die gegarandeerd iedereen aan het dansen krijgt. Op zondag de smerig discjochies, Daraffer en DJ Einko die het podium betreden en zorgen voor de lekkerste meezingers en de hardste feestknallers. Alles komt voorbij om de sfeer tot ongekende hoogte te laten stijgen. Ook dit jaar belooft Venhorst Kermis weer gezellig te worden. De feesttent staat garant voor een breed scala aan adembenemende artiesten en een ongeëvenaarde feestelijke sferen. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met 2 blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. Waterschap A en Maas opent een periode voor het indienen van zienswijzen. U kunt uw gemotiveerde reactie indienen bij het dagelijks bestuur. De betreffende stukken liggen ter inzage op werkdagen, van 9 tot 4 uur. Een medewerker is beschikbaar voor vragen tussen 9:30 en 11:30. Uw zienswijze moet tenminste uw naam, adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar de reactie op slaat bevatten. Aangepast ontwerp ter inzage van 7 augustus tot en met 18 september. Er komt een overgangsregeling voor plannen die in ontwikkeling zijn. Stuur uw bijdrage naar info@anmaas.nl of per post naar het waterschap. Kindervakantiewerk Bakel is een stichting met werkgroepsleden. Vanuit deze werkgroepleden wordt het dagelijks bestuur gekozen. De werkgroep is verdeeld in 4 daggroepen. Zij verzorgen dagelijks een ochtendprogramma voor schoolgroepen 1 en 2 en een dagactiviteit voor schoolgroepen 3 tot en met 8. Deze werkgroepsleden zijn vanaf januari in touw en kunnen zich naast het organiseren van zo'n kindervakantieweek ook nog uitleven in een aantal andere activiteiten. Het dagelijks bestuur regelt het uitstapje op vrijdag. Elk daggroepje draagt verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van de activiteit. De lang verwachte kindervakantieweek staat weer voor de deur. Dit evenement staat gepland op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn al bezorgd. Mocht men er nog geen hebben ontvangen, geen zorgen. Waarschijnlijk valt het boekje deze week nog op de mat. Of u kunt er hem meenemen tijdens de leidingavond, eveneens in augustus. Daarnaast is het volledige programmaboekje nu ook digitaal in te zien op kvwgemert.nl. Dit jaar gaat men het 60-jarig jubileum van de kindervakantieweek bij de feestelijke camping op het Wolfsboscircuit vieren. Ook ouders, verzorgers, opa's en oma's enzovoorts kunnen meedoen. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

ghetto again. You know, I